kracht. Ik hoor trommels heel de nacht. Iedereen is in de nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Ta ta ta op je trommelvlies. En nu wordt je beat echt vies.